Sonny Burgess and the Pacers and Red-Headed Woman. Alright, weiter geht's. We hebben bereits Carl Perkins gespeeld met Blue Sweater Shoes. En we hebben jetzt hier op de platenspeler de B-seite van Blue Sweater Shoes. Carl Perkins and Honey Don't.

Shake it and break it and rock around the clock. Das war Roscoe Garden mit I'm Gonna Shake It aus 1956. De producer Sam Phillips had deze platte überhaupt niet van hem veröffentlicht damals. De Rhythm and Blues had damals in die eerste maanden van 1956 een extreem grote invloed op die gesamte ontwikkeling richting rockabilly. Aus een gelijke era, gelijke tijd, Anfang 1956, Jack Earls en Slow Down.

Das war Jackals mit Slow Down, veröffentlicht in Mai 1956, Sun Records, Label Nummer 240. Voor een week hebben we weer in die vierde Folge van onze Sun Special Reihe bereits ook Johnny Cash gespeeld met zijn eerste platte Cry, Cry, Cry. Am 19. Mai 1956 had de producer Sam Phillips zijn meest bekende platte op Sun veröffentlicht, namelijk I Walk the Line. Of de A-seite Get Rhythm. Als de gelijke opname session spelen we jetzt van Johnny Cash Break Man's Blues. Deze song is niet compleet erhalten gebleven als in zijn studio. Daar vielen enige seconden. Johnny Cash, Breakman Blues, niemals veröffentlicht.